0: virus en África. Die Peter Alternatief. Bok Radio.
1: Ik vind toch mijn voeten.

want ik weet niks gemis. Is je klaargepraat? Want ik voel je het. Laat me af bij jou wijs. Wat een omsteek.

0: Corbin en Bonita. Bok Radio.
1: Ja, dis waar jy is. Dis Benies West en Bok van Blerk met Ribbiekie. Corbin het homself sit in gaten uitgeniet hier met Ribbiekie.
2: Thank you.
1: Ja, en as jy gereeld saam met ons keer, dan weet jy, hierdie tyd van een saterdag speel ons twee waarhede en een leun. Mm-hmm. En dis waar ons vir jou twee waarhede gee en een leun. Soms het ons iemand wat saamspeel, hopelijk gebeur dit volgende saterdag, maar ek wil nie te veel weggeen, en soms moet ingeskakel bly. En so ver het ons, as ons nie iemand by ons het nie, dan was het of ek of Corbin, maar ek het besluit, hoorie so nie, ek denk jylle ken ons, om nou direct aan te haal, jylle ken ons nou vet terug.
2: En goed.
1: En goed, so as ek vir jou sê, Corbin is een goeie sokkerspeler, hy sê nie, hy had de bal.
2: Nou, het sy tanden verloor. So het hy het weggegeer.
1: Hy het weggegeer. Oeh, ja, so ek het gedink om net so klein bykie van iets anders te doen, gaan ek vir jou twee waarhede en alleen oor een van ons Suid-Afrikaanse en Afrikaanse kunstenaars gee, en wat was my verrassing, want ek het regtig nie geweet het gaan gebeur nie, dat die kunstenaar wat ek vanoggend gekies het, sommer nou net vir jou gesing het.
2: Jannie, ek doen die wonders, Bonnie, I wave my magic wand, en ja, die onmoontlike gebeur, dis nou wie ek is.
1: Die monster wat ek bezig is die om hier...
2: Is jy nie een bevoorrechte Bok nee, Radio
1: omroeper.
2: Familielid en
1: nee,
2: omroeper
1: absoluut.
2: Om so,
1: ek
2: you
1: weet,
2: know?
1: Ek weet, so ons... die kunstenaar wat ek vir oggend gekies het, het was moeilik, ek het een hele paar gehad, wat ek wat, okay, toe val my kiese op Bok van Blerk, so ek gaan vir jou twee waar,

Ergens midden is de stallen op mijn voorkop en ik hol. Na mijn meisje laat ze lichten naar mijn hart klop van die jol. En allemaal skrik toe daar iemand die me ziet stop. Met zijn leerbroek en zijn bikie en zijn hoed op. Zijn meisje en zijn pellen noem hem Bebop, maar hij is Bobby.

0: Turn moments into motion with Cell C and Honor. Get the Honor 600 light on a 36-month Elevate One Plus plan for just 429 Rand per month. With a powerful ultra-clear camera and smart AI tools, your content will always look its best. Go in store today or call 084145. Offer valid until 14 June. Switch to C. Cell C.
1: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Elders Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voelkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Dukai. Die Volkswagen mense.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk

0: het ook vroeger een duet saam opgeneem wat oral oor die klankgolwe in Suid-Afrika gehoor was, maar hierdie keer het hy met een man van Tennessee wat oorspronkelijke werktuigkundige was, wat vierwiel motorfietsen reg gemaak het voordat sy muziekloopbaan ontplof het. Hy en James het uw krachten saamgespan om vir ons hierdie in te bring. Sy naam is Smoke I've Known. Dit was laas week sy nummer 6 gewees. Hy is al 3 weke op die speellys, so hy sak of klim eerder met so 2 plekke na nummer 4. Dit is James Johnson en Chase Matthews met Smoke I've Known.
1: Nummer 4.

Voel die ritme. Een treffer na die ander. Bok Radio. Ook op Bok TV. Die Bok Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bok Radio. Twintig treffers, 2 ure, 1, nommer 1. Jou amtelike Bok Radio Top 20, Saterdag 11 tot 1 met Jaco de Villiers.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Die beter alternatief. Bok Radio. Wiele, twee wiele. Saterdag, 2-3, net vir jou. Wereldwijd Bok Radio, ook op Bok TV. Wiele, twee wiele.

0: Battle met Etienne Venter op Bok Radio.
1: Vanmorgen het ek die volgende twee vir jou. So die eerste ene is een Brendan Piper liedjie en hy sê Stop, wacht, bly nog een bykie. En is natuurlijk in 2015 vrygestel op die album met diezelfde naam Stop, wacht, bly nog een bykie. Nou interessant genoeg, Brendan het al van 5 jaar af het hy begin gitaar speel. So, hy was nog eens op school nie, weet, hy speel tokkelie maar al gitaar. En sy eerste optrede was toe hy net 14 jaar oud was. So, hy is geboor in Bloemfontein, daar groot geword, so weet, soos ek ook vrystater. Die kan vir niks meer vra nie. Aan die ene keer is Jay en die aan die my. En hulle sing naweek lyfie. En gesien hulle dat het nou einde van die maand is. Jy weet, ja, daar is altyd braai en een choppie en een dansie betrokke daar. So naweek lyfie is wel die perfecte ene. Het is 2014, het kom van die album af, naweek lyfie van Eliane May. En sy het op plaas groot geword in Oranjewil. Kan jy dit oorvertel? En haar sang loopbaan begin, geloof het of nie, sy het geauditie vir Eden. En toe van daar af, toe sê die man, hoor jy so, hierdie dame het definitief talent, so kom ons maak een plan, en daar begin haar solo loopbaan. So daar is iets wat ek self nie geweet het nie. Hierso is beide van hulle, stop, wacht, bly nog een bykie, en naweek lyfie net vir jou. Sit hom lekker hard.

0: Goeiemiddag, jy's ingeskakel by Bok Radio saam met my Etienne Venter en ons praat sport. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom. En ek dink tennis gons op die oomblik met baie dinge wat aan die gang is. So ja, die Franse Ope groot enetjie. Ek dink as 'n ou gaan kyk wat reeds gebeur het, daar's 'n klomp mans, groot manspelers wat uitgeval het. Nou iemand soos Daniel Medvedev, 60 keer speler, het reeds in die eerste ronde verloor teen Adam Walton. So, daar was een groot een. Toe kom Tyler Fritz, 70 keerde, en hy val ook in die eerste ronde uit. En Gael Monfils, hy is 'n Franse gunsteling, het in die eerste ronde verloor, en dis heel moontlik sy laaste Roland Garros. So, en, ja, nie die beste vir die Fransman nie. Dan natuurlijk die legende Stan Wawrinka, Grand Slam kampioen, is ook reeds uit in die eerste ronde, en dit maak dinge net soveel meer interessant vir die wedstryde wat volg. Nou, as ons kyk na die vroue, Elena Rybakina, 20 keerde groot skok uit in die tweede ronde, Jessica Pegula, 50 keerde speler uit in die eerste ronde, en Emma Rudancha, ook reeds uit in die eerste ronde, so daar is heel wat van die top 10 spelers wat uitgeval het, en dit is amper asof hier, ek wil amper sê, ouderdoms gaping is, as ou nou gaan kyk tussen, jy weet die jong spelers, die Carlos Alcaraz is van die wereld, en Jannik Sinners, dan is het zelf een kwestie, weet, jy het die jong spelers, en dan het jy natuurlijk legendes soos Novak Djokovic, wat op 39 nog speel, maar iewers tussen 39 en kom ons sê 22 na 25 is daar net 'n gap, daar is iets wat gebeur het daar, en daar is die mense wat rarig daai vul nie, so baie interessante dingie wat my persoonlijke opinie is, wat ek opgeleid het. Nou as ons gaan kyk na weet, die seisoen voor en toe, of die reeks voor en toe, dit is een van die, ek wil amper sê, Jannik Sinner is een van die manne om te klop, wereld nummer 1, doen baie goed in die 2026 reeks, en ja, hy is die man om te klop op kleibane, so sterk voor hem, en duidelijk nummer 1 ginsteling. Dat is natuurlijk Alexander Zverev, baie sterk kleispeler, hy het reeds Roland Garros gewen, en hy word gesien as die grootste bedreiger vir Sinner op hierdie stadium. Dan kyk ons na ervare Novak Djokovic, 24 Grand Slams, kan jy dit oor vertel? So alhoewel hy nou redelijk ouder is, is hy nog steeds gevaarlik, en ek weet die hitte, ek het gesien is, temperatuur is ongelooflik hoog vir, en dis maar nou, dit is nog nie eers somer nie, in Parys, en die manne trek swaar, jy weet, so hulle het maar gereeld hierdie, as hulle sit en breek het, dan hulle daai handdoeke met 'n bietjie ys in het om af te koel, maar het is ongelooflik warm daar. Vroue natuurlijk, Aryna Sabalenka, sy definitief in op vir die wen, dat is Iga Swiatek, reeds veelvuldige Franse Ope kampioen, en Coco Gauff, wat ook een baie sterk uitdaging is. Kom ons kyk hoe gaan het, ek weet nie wie jou gunsteling speler is nie, laat weet my gerus daar op 074-2989.
1: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with TORP's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City, powered by TORP. Visit thorpchery.co.za. TORP. Family you can trust.
2: Bok Radio.

0: Jy luister na jou Saterdag Party Mix op Bok Radio. Bok Radio.
1: Check it out.
0: Saterdag Party Mix.

Buiten is het koud en nat. Buiten waar die wind vervoet. En ek staan en loer naar die afgrond, wat mij daar roept.

0: Radio.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Book Radio. Book the Fear.
4: Je zal altijd kom als ik jou nodig heb. Vlammen wat rol als jij die dag kom red.
5: Jij stuur warrelwinde oor die vlakte in.